van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: terug aan leven.
1: Ach nee, maar net nog een keer.
2: Ik wist zeker niet eens een gegel.
1: Nee, dat is graag.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Philip Siffer, Shuk van ons geluister het, Celine Dion met The Power of Love. Voor het ook na Mario se snit geluister, Let Me Love You. En jy is ingeskakel op Hartklop FM se jeugjoernaal musiekversoekprogram. Stuur jou versoek na 6223 of op die Hartklop FM Facebookblad of op Instagram by Hartklop FM _NBC. Die volgende versoek wat ons ontvang het is van Anthony van TASS School in Rosh Pina, wat aangevaal het vir Bagazile deur Shaq's Champion.

mij jouw ding. Zij het vergeet op de ding. Zij het geding uit de splint. Zij het hoeka kind. Als je skam mij jouw ding. Zij het vergeet op de ding. Zij het geding uit de splint.

Die versoek aangevra deur Lloyd. Ons het geluister na Coldplay met The Scientist. Stuur nog jou jeugjournaal musiekversoeke na 6223 of op die Hardklop FM Facebookblad of op Instagram by Hardklop FM _NBC. Die volgende versoek het ons ontvang van Shannon, sy is van die Endo Blocks skool, wat aangevra het vir Benson Boone met Beautiful Things.

Dit was Benson Boone met Beautiful Things, soos aangevra deur Shannon. Oor na volgende versoek, die een ontvang van George Kiddo van Oosterheim gekombineerde skool, 'n graad 6 leerling aan die skool wat aangevra het vir Musketeers met Trumpet en ook Black Diamond met Umuntu.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Alex Warren se Fever Dream wat ons bring na ons top 10 toe net hier op Hardklop FM se top 20 trefferparade. In die 10de plek is Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Michael Jackson se net Beat It nummer 9 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die sit in die 8ste plek is nog een deur Michael Jackson, hierdie keer met Human Nature.

18.91. Wat kommoditeitspryse aanbetref, platinum $1,912 en 2 sent, goud verhandel teen $4,536 en 88 sent.

te pervat. Die algehele indeks op die Johannesburgse effektebeurs het tot dusver vandag 0,5% laer verhandel as dit vergelyk word met gisternamiddag se sluiting en het so rukkie gelede gestaan op 114.497 punte. Jy is ingeskakel op Hardklop FM 10 voor 5.

te staan kom. Dis kwart voor 9 vanaand, Glasgow Warriors teen Connacht. Môremiddag om 3 uur gaan ek en nee verskoning, môremiddag om 1 uur gaan ek en Rudolf daar van Bloukrans af gaan ons duime vashou, want ons span die Bulls is wat dan teen Munster te staan kom. Die Bulls teen Munster is 1 uur môremiddag, dan om 3:30 môremiddag is dit die Stormers en Cardiff wat mekaar die stryd aan sy en dan die laaste kwart eindstryd is die ene om 9 uur môre aand Leinster wat die Lions gaan aandurf Leinster teen die Lions. Nou om nou jou idee te gee, ek wil graag al hierdie rugby kyk en dan wil ek nog môre die wedstryd tussen PSV en Arsenal ook kyk. So met ander woorde, as ek nou môre middag 1 uur begin sit, dan gaan ek nou eers teen hoe laat? Teen 11 uur môre aand klaar gesit wees. Maar dan moet mens seker maar opstaan.

Alter Ego, die naam van die groep wat die liedjie gesing het, Ek mis jou hierdie keer, en voor dit was het die klanke van LaBelle met Lady Marmalade, maar dit het jy waarschijnlijk as een gesoute muziek aanhanger dan nou geniet, of dan nou erken. Het is vir my nou nogal ironisch dat die FIFA Wereldbeker toernooi wat die 11 juni 2026 begin, weer begin met een wedstrijd tussen Mexico en Suid-Afrika, soos die openingswedstrijd 16 jaar gelede ook was. En die rede hoekom dit vir my uitstaan, is dit juist omdat dit die heel eerste sokkerwedstrijd is wat ek uitgesaai het in Afrikaans destijds. Was juist die ene tussen Mexico en Suid-Afrika, en ek en collega Gert Vermeulen, wat beide hier so in die atelier was, vir die betrokke kragmeting, so dit bring nogal goeie herinneringe, bring dit terug. En intussen tyd, ja, hoeveel? Dit is die 2010, 2014, 2018, 2022, soos nou, sal nou die vijfde wereldbeker toernooi wees, waarop ek dan nou die voorreg moonte kan hê om

0: plastiek of van papier. Storyboeken, prentjieboeken, encyclopedie. Boekjes van karton of la plastiek of van papier.
1: Ai maatjies, ons lees daarom lekker van ou Katrientjie, né? Ons volgende leessessie is Dinsdag. Mooi bly, tot ziens.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Word wakker elke oggend.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Better Bessie dagbreek, Better Bessie song. Een spiegel het gebreek tussen mij en haar.

dinne bos herinnering, dinne bos vergeet. En ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kirang, kirang my. Totdat ek bedroer, weer die kogel kry. En echo, echo is geen antwoord.